0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die andere hebben een rutbus, de kans dat wordt geweld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de kresten niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Zo dat even staat van Kölsche Jong.
1: De Lied. De Braat. Kölsche Jong. Aus Köln am Rhein. De Liebe. De Braat.
2: De Liebe Jung aus Köln am Rhein.
1: De Liebe. De Braat.
3: Kölsche
1: Jong. Aus Köln am Rhein. De Liebe. De Braat.
2: De Liebe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

je vaderen. Kan het niet waar zijn, moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mis, ja, in het beslist, toepen, de keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Hij is er niet meer daar, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Die hebben een rutbus, de kat zou maar te wel.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.